0: say that word in the
1: Melo? No, you can't.
0: Yes.
1: Prefer, like
2: a Benson. Benson,
0: a maniac, arsenic, cat, high, a maniac.
2: Heb je tegen mij of wat?
3: C'est ton fou, hein?
4: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisiu nuo vaizdo.
5: What is your problem? What is your problem? Because I have 1000 kids, 1000 kids, because you have
2: to fly. Che cazzo stai dicendo? Non capisci un cazzo!
0: Che ani tfos otkha
4: acha. Bela reke yabla! Reke yabla, chaval!
2: Nan ka yottara vakanne. Kunnen jullie nu eens stoppen, alsjeblieft?
3: Jij bent een toetje op de konjo!
2: Ik ben ontzettend, hou maar gaan! Nani, wie zijn jij? Rustig, hoor.
5: Genoeg, genoeg, zeg ik. Genoeg.